Ik zei, mijn hurt nog voor het in de show van te staan. Mijn moeder ten, mijn honger kan. Hij niet veel katten, maar nu het is kwaad. Ik ben manchmal gar niet terug. In die vroegere woud.